Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede erover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede erover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.
1: Grenzeloos Weekend!

0: maar niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolomina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribisch eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Begin juni wordt voor de 3e keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribisch eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vrijwel voluit schijnen. Hooguit dat er wat dunne sluierbewolking over kan trekken, maar de zon zal daar weinig hinder van hebben. Uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak uit een zuidoostelijke richting, bij een temperatuur die oploopt van 12 graden in de vroege ochtend naar een zomerswarme 26 graden vanmiddag. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.

iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio, die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba, is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden, maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, met het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, met het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer.

En heel hartelijk welkom allemaal en goedemorgen. Het is dinsdag 19 mei in het jaar 2026. Het is 4 minuten over de klok van 10 uur. En dat betekent tijd voor uw vaste programma op rond deze tijd. En dat is Seniortijd. En dat maken we elke dinsdagochtend live. Op de techniek, daar zit vandaag Michiel Heuft. Michiel, welkom. Hij maakt ook altijd de muzieklijst voor ons. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Op de redactie, daar zitten Mario en Angelique klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. U kunt daar natuurlijk naartoe bellen voor uw verzoekjes. Maar ook de oplossing van de quiz, want die gaan we dadelijk ook spelen. Ik ga je vast vertellen dat we op zoek zijn vandaag naar een woord van 13 letters. Dus dan kunt u vast 13 puntjes neerzetten om te kijken of u kan ontdekken wat het woord vandaag is. We zijn bij u tot 12 uur straks. Ja, vanmiddag. Wat is het eigenlijk? Ja, vanmiddag eigenlijk. Hè? Mijn naam is Ron. Hartelijk welkom en blijf lekker luisteren naar Seniortijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, en ik zei het net al. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus, wordt aardig puzzelen, maar hij is te doen hoor. Dus komt helemaal goed. We gaan beginnen met vraag 1. Dat is het meest logische, denk ik zomaar. Welke kerk is gevestigd aan de Baden-Powellstraat 2 in Ridderkerk? Ja, dat is even nadenken, maar hij moet op zich niet zo gek moeilijk zijn. Dus welke kerk is gevestigd aan de Baden-Powellstraat 2 in Ridderkerk? En dat zijn 9 letters. Dan gaan we door naar vraag 2. Dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, CQ-snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. En dat zijn 5 letters. Dit is dus een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. 5 letters. Gaan we door naar vraag 3. Bij deze sport wordt een bal met handpalm geslagen. In Friesland is deze sport erg populair. En dat zijn 7 letters. En we hebben het afgelopen Koningsdag kunnen zien. Want er was natuurlijk de koninklijke familie in Friesland. En toen hebben ze dit ook nog gedaan. Jawel. Dus bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. Dan vraag 4. We zoeken de voornaam van een ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. En dat zijn 4 letters. En dan even voor de duidelijkheid, we zoeken niet de naam van het paard, want dat is wel heel erg duidelijk. Maar we zoeken de voornaam van de ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. Dan vraag 5. In deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet is geopend. Welke plaats zoeken wij? En dat zijn 8 letters. Dus in deze plaats ligt een vliegveld dat al sinds 2019 klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet open is. Welke plaats zoeken wij? Dus niet het vliegveld, maar de plaats. Gaan we door naar vraag 6 alweer. Wat was de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En het zijn 4 letters. Nou, ik ga even uit dat u dat gewoon weet. Dus wat is de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En dat zijn 4 letters. Dan gaan we door naar vraag 7. En dat is de muziekvraag. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Want wat is de voornaam van deze zangeres?

Ja, ik neem aan dat u het herkend heeft. Dit was de muziekvraag. Dus wat is de voornaam van deze zangeres? Een heel bekend stemgeluid, dus ik ga ervan uit dat u dat thuis gewoon weet en de juiste letter heeft geplaatst. We gaan door naar vraag 8. We zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft een vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En dat zijn 2 woorden en 8 letters in het totaal. Persoonlijk was ik er vroeger helemaal gek op. Ik heb die dingen wat weggegeten, zullen we maar zeggen. Dus we zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft een vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En dat zijn 2 woorden en 8 letters. Gaan we door naar de toetervraag. Ja. Persoonlijk, ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Welk instrument bestaat...

0: Ja, dat is echt zo'n leuk lied ook eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, Michiel vindt hem zelf ook heel erg leuk. Dus we gaan hem gewoon nog een keer herhalen. Dus welk instrument bespeelt Jo in het liedje van Jasperina de Jong?
1: Jo met de b en Lien met de mandolien. Kaatje met de mondharmonica.
0: Yeah. Ja, dus welk instrument wordt er door Jo bespeeld? Nou, die moet ze niet zo gek moeilijk zijn. Dan gaan we door naar vraag 10. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat zijn 9 letters. Nou, als je de 2 wegstreept, dan hou je er eentje over. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat is, ja, dat mag ik dan wel weer zeggen. Dat mag ik er maar bij zeggen. Het is Rotterdam-Kralingen. Ja, dat mag, hè. Ja, Michiel geeft instemmend een knikje, dus dat mag. Het zijn 9 letters. Gaan we door naar vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. Ja, nou, als u uw geschiedenis een beetje kent, dan moet u dit wel weten. Dus hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. Ja, dan gaan we naar vraag 12. Dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. En het is een hele mooie benaming voor dat land, zeg maar. Dus dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Dus welk land zoeken wij? En dat is 9 letters. Ja, en deze is eigenlijk een beetje speciaal voor de mannen, zullen we maar zeggen. De vraag 13, want die moeten dat eigenlijk wel een beetje weten, denk ik. Want hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen. En dat zijn 7 letters. Ja, en als de mannen dat zien, dan ja, op een of andere manier dan begint het... De endorfine begint en de dopamine die beginnen te stijgen. Laten we het daar maar op houden. Dus hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne en of zijdige materialen. En dat zijn 7 letters. Goed, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. Om het voor u wat makkelijker te maken, staan de eerste en de laatste letter op de juiste plek. En dan hebben we natuurlijk ook nog een hint. Ja, als u die hint niet wil horen en echt wil gaan puzzelen, dan stop even de vingers in je oren, zet de radio wat zachter of loop even de kamer uit. Dan kunt u gaan puzzelen. Nou, iedereen die echt wil puzzelen, die is nu wel even verdwenen, denk ik. Mocht u die hint wel willen horen, dan komt hij hier aan. Harde, ronde, oud-Hollandse snoepjes met een intense, zoute smaak en vaak met een poedig kern. Ja, daar kunt u het mee doen. Mario en Angelique zitten op de redactie klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes bij het puzzelen.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180-430-777.
0: Ja, en het is voor mij natuurlijk ook vroeg. We spelen vandaag, ja, dat is altijd wel interessant om te weten natuurlijk. We spelen vandaag voor een bon van Stolen Concept op het Dillenburgplein. Leuke snuisterijtjes kun je daar halen. Dus ik denk heel veel redenen om mee te spelen.

Ja, lekkere gouden ouwe was dat van Boney M. En The Rivers of Babylon. Facet Ridderkerk houdt iedere vierde woensdag van de maand een showmiddag in wijkcentrum Trefpunt Oost aan de Genesestraat in nummer 2. De activiteit is voor de liefhebbers van het spel, maar ook als je van gezelligheid en een beetje competitie houdt, dan ben je daar van harte welkom. De eerstvolgende showmiddag wordt gehouden op woensdag 27 mei, dus volgende week van 2:30 tot 4:00. De kampioen van de dag ontvangt een prijsje en iets lekkers. Nou, dat is altijd goed, hè? Bezoekers kunnen aanschuiven voor een gezellige middag samen met andere deelnemers. Dus wilt u lekker sjoelen? Ja, sjoelen. Oud-Hollands, hè? Hoe het gaat. Ja, er zijn hele competities voor. Nou, in wijkcentrum Trefpunt Oost aan de Genestedtstraat nummer 2. En dat wordt georganiseerd door Facet. En volgende week woensdag is het weer zover van 2:30 tot 4:00.

De Archies waren dat en Sugar Sugar. In de Crécépolder is maandag, gisteren dus, een monument onthuld voor de omgekomen bemanning van de Fokker T5. Het vliegtuig stortte op 13 mei 1940 neer in de Griende aan de Noord en alle 5 bemanningsleden kwamen om het leven. Genodigden liepen maandag vanaf de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk samen naar het monument, vlak bij de plek waar het vliegtuig neerstortte. Tijdens de ceremonie spraken burgemeester Marco Oostenrijk, generaal-majoor Jean-Paul Appon en kinderburgemeester Lisa Nedermans het publiek toe. De burgemeester benadrukte waarom het herdenken zo belangrijk is. De namen en de verhalen van de omgekomen bemanningsleden dreigen op deze plek naar de achtergrond te verdwijnen. Daarom is dit monument zo belangrijk. Het laat zien wat er hier is gebeurd. Het geeft de omgekomen bemanningsleden weer een gezicht en houdt hun verhaal levend voor de volgende generaties. Na de toespraken droegen 2 leerlingen van OBS de Botter een gedicht voor. Daarna sprak Ben Zwageman namens de nabestaande van de omgekomen bemanningsleden. Daan Kaasjager van de stichting 13 mei 1940 onthulde vervolgens het monument. Het gedenkteken bestaat uit een stalen lessenaar met een informatiebord en een silhouet van het vliegtuig. Mensen kunnen hier meer lezen over de missie, de crash en de bemanningsleden. Bij het oprichten van het monument is er samengewerkt met de nabestaanden, de stichting 13 mei 1940 en de stichting Zuid-Hollandse Landschap. Na de onthulling volgde een trompetsignaal en 1 minuut stilte en het Wilhelmus. Daarna werden er bloemen en kransen gelegd bij het monument. Ja, en als je dan zo'n bericht voorgelezen hebt, ja, dan kan je alleen maar zeggen respect. En dat is precies waar Aretha Franklin over zingt.

0: Ja, en we hebben in dit programma Seniorentijd natuurlijk een x-aantal vaste onderdelen. We hebben de quiz. We hebben straks in 2 uur natuurlijk het gedicht wat voorgedragen wordt door Hilly Bravenboer. En in het 1e uur is dat eigenlijk altijd de column van Teun Rijsdijk. En die gaat u nu ook horen. En Diederik heeft de titel meegekregen Snoepwinkeltjes.
1: Snoepwinkeltjes. In mijn jeugd waren er verschillende, vaak kleine winkeltjes waar ik mijn schaarse zakgeld kon besteden. Wij woonden eerst aan de Mauritsweg, maar dan aan het stukje aan deze kant van de Rijksweg. In 1948 werd het Kerkweg, omdat toen de gemeentegrens met Rijsoord verlegd werd van de Oudlandse weg naar de Rijksweg. Schuin tegenover ons huis was het kruidenierswinkeltje van Gerrit den Otter, Gedo genoemd. Ik kreeg in die tijd 5 cent zakgeld per week en zomers was het besteden van dit bedrag geen probleem. Want dan kocht ik een ijsje van 5 bij de kar van La Venezia, die op zaterdag bellend door onze straat kwam. Maar 's winters had ik de keus uit meerdere, vooral zoete versnaperingen. Voor 5 cent kocht je in die tijd bijvoorbeeld een vraagtekenpakket. Maar door een grillige speling van het noodlot zat er bij mij bijna altijd hetzelfde in. Dus was het geen vraagteken meer. Ook had je voor dat bedrag een stukje kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar Rita Hayworth en Roy Rogers zeiden me niets. Wij gingen nooit naar de bioscoop. De Chiniac en de Coldsingle was het maximaal haalbare, waar we 2 rondjes bleven zitten om het bedrag van 40 cent er maximaal uit te halen. Ook kon je een stukje zoethout kopen, maar daar kreeg je allemaal houterige rafels van in je mond. Ook een spekkie was aan mij niet besteed, want dat was erg zoet en taai in je mond. En van toffies van 1 cent kleefde je kiezen aan elkaar vast. Ook al niks dus. Een zakje zwart-wit dan? Nee, want dat zakje werd al gauw een harde bonk van aan elkaar gekleefde zwart-wit. Uiteindelijk stak je het hele zakje maar in je mond, waarna je aan het einde een prop uitgekauwd papier in je mond had. Nou, u merkt het wel, ik was niet zo'n zoete kou, zoals men dat toen zei. En nu trouwens nog niet. Ik heb net zo lief een stukje worst bij de koffie als een koekje. Zie het maar als een kleine afwijking. In Ridderkerk waren er naast de Gedo nog meer snoepwinkeltjes. Een eindje verder aan de Kerkweg, ter hoogte van het tegenwoordige gebouwtje van de muziekvereniging Harpe Davids, had je het winkeltje van Rinus Verseveld. Rinusy, zoals wij zeiden, die in een invalide karretje door zijn winkeltje reed. Later kochten we dan stiekem losse sigaretten. Moonshine was het merk. For Lucky People stond erop. Je was lucky als je er zonder longbeschadiging vanaf kwam. Maar in die tijd was een populair gezegde: het is geen man die niet roken kan. Tegenwoordig denken we daar gelukkig iets anders over. Op dorp, aan de Ringdijk, tegenover de Ridderkerkse Bijenkorf, had je het winkeltje van de gezuster Stazelaar. Maar als je daar bijvoorbeeld een spekkie kocht, had je kans dat je er een kreeg die al een week in de zon in de etalage gelegen had. De gezusters waren in de verte nog familie van mijn oma Rijsdijk. Ik viste graag en als ik sim, dat is vislijn, nodig had, kocht ik dat bij de gezusters. Als ik bijvoorbeeld 3 meter wilde hebben, mat een van hen dat af aan de toonbank. Daarna wikkelden ze de lijn 2 keer om een grote tand in haar bovenkaak. Er stond er maar 1, dus de keuze lag voor de hand. En trok met een ruk de vislijn af. Ik stond er met open mond naar te kijken en liep daarmee een klein deukje op in mijn toen nog tere kinderzieltje. Vervolgens lichtte ze haar bovenrok op, waaronder een grote portemonnee hing waar mijn schaarse zakgeld in verdween. Weer een deukje, ditmaal iets groters in het tere zieltje. Gelukkig droeg ze onder die rok nog een onderrok, anders waren de gevolgen voor mijn verdere leven helemaal niet te overzien geweest. Tegenwoordig noemen we dat PTSS. Een klein eindje daarvoor was het winkeltje van Henk IJsselstein, die door iedereen Heiltje genoemd werd, maar dat was de naam van zijn moeder. Henk had alle denkbare soorten snoep in huis en heeft aardig wat van mijn zuur verdiende zakgeld binnengehaald. Lang heb ik gedacht dat de plaatselijke snoepwinkeltjes gesponsord werden door de lokale tandartsen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik denk dat het wel veel tandbederf opgeleverd heeft, maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we maar zeggen.

een prachtige opname van Doe Maar. Ja, ik had het er net met Michiel over. Dit is dan zo'n nummer. Ja, je hoort hem eigenlijk nooit. Maar het zit wel in het collectief geheugen, want iedereen herkent hem. Goed, de politie die vraagt u hulp. En ik ga u precies vertellen waarom. En u zult het vast wel al meegekregen hebben. Want op de buitenplaats, het Huis ten Donk, zijn vernielingen aangericht aan een monumentaal tuinornament. En de schade werd donderdag ontdekt. En dat staat te lezen op de Facebookpagina van Huis ten Donk. Volgens de buitenplaats hing er donderdagmiddag een groep van 4 tot 5 jongens in de leeftijd van ongeveer 11 tot 14 jaar rond bij de ingangen van het terrein. Het zou gaan om jongens in zwart-witte trainingspakken. En later werden de vernielingen ontdekt aan het monumentale kinderspeelhuisje uit 1804. En dat is in 2018 nog gerestaureerd met crowdfunding. En sindsdien wordt het onderhouden door de vrijwilligers. Bij het speelhuisje werd de voordeur ingetrapt. Het smeedijzer, hang- en sluitwerk van de zijdeur werd vernield. En ook werden bij de boerenwoning aan de Donkslaan 2 vrijwel alle ruiten ingegooid. En deze woning wordt wekelijks gebruikt door de groenvrijwilligers. De organisatie heeft aangifte gedaan bij de politie. En die vraagt mensen die meer hebben gezien of informatie hebben over de betrokken jongens om zich te melden. En dat kan anoniem via de politie of de wijkagent in Slikkeveer. Dus mocht u daar iets van weten, ga u alsjeblieft melden. Want ja, dit moet gewoon stoppen. Dit gaat echt alle perken te buiten. Dus ja, laten we maar hopen dat de daders opgepakt gaan worden. En dat ze, ja, het zal wel niet gebeuren. Maar dat ze in ieder geval een flinke straf krijgen.

gedaan. We gaan ons weer eens even richten op de huiskamer van Ridderkerk aan de Sint-Jorisstraat 8. Want die houdt deze week verschillende activiteiten. Één activiteit is al geweest. Dat is een beetje jammer, maar goed. Iedere dinsdag houdt Schulphultmaatje spreekuur voor vragen en problemen op financieel gebied. Het spreekuur vindt plaats van 9:30 tot 11:30. Dus daar kunt u sowieso nog terecht. Op 20 mei, dus morgen, is de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 4:30 en de driegangen maaltijd start om 5:30. De kosten bedragen €6,50 en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Dan ook morgen van 20 mei van 10 tot 4 uur en op 21 mei van 10:30 tot 12:00 is er verkoop van tweedehands kleding. Dus mocht u wat zoeken, dan zou ik zeggen, ga vooral daarheen. Op 23 mei wordt er opnieuw een kinderbijbelclub gehouden. Alle kinderen zijn welkom van 10:30 tot 12:00. En dan aankomende zaterdag, ja, Pinksterzaterdag, dus dat betekent Pinkstermart. En tijdens de Pinkstermart zijn bezoekers welkom in de huiskamer voor ontmoeting, koffie, thee of een lunch. De huiskamer is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 16:00. Nou, je kunt natuurlijk gewoon eventjes op de website ook kijken. Maar er is in de huiskamer altijd genoeg te doen.

0: dat was Masada en Sayang E. En dat is een hint voor de quiz. Dus nou, loopt de vraag nog een keer door, dan komt u er vanzelf wel achter wat wij bedoelen. In de bibliotheek Bolnes wordt morgen 20 mei een bijeenkomst gehouden van voorlezen voor volwassenen. Bezoekers kunnen luisteren naar mooie, ontroerende en of verrassende verhalen. De bijeenkomst is bedoeld om als een ontspannen moment om samen te genieten van taal en nieuwe teksten te ontdekken. Iedereen is welkom om aan te schuiven. De boekenclub is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. De bijeenkomsten worden gehouden in de bibliotheek Bolnes aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk. En ik weet niet wat ze morgen gaan doen, maar op 13 mei stonden de thrillers centraal en op 3 juni zomerse boeken. Maar morgen is er dus ook weer eentje. Voor vragen kunt u wel contact opnemen met Suzanne via sboers@bibliotheekaanzet.nl. Goed, daarmee loopt het redelijk snel richting de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij er zo meteen even uitgaan voor de boodschappen, het nieuws en de boodschappen. Maar niet getreurd, daarna komen wij heel snel weer terug met natuurlijk de herhaling van de quiz. En we hebben ook nog het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Wij gaan even aan de koffie en we zien u graag terug aan de andere kant van het nieuws.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: start. 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Het onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, voordat we gaan puzzelen ga ik u hartelijk welkom heten in het tweede uur van Seniorentijd van deze dinsdag 19 mei alweer. En we begonnen dit uur met Millie, met My Boy Lollipop. Nou, is dat even een lekker nummer om tweede uur mee te beginnen? Nou, ik dacht het wel. Goed, we gaan quizzen. We zijn op zoek naar een woord van 13 letters. U weet hoe het werkt. U noteert de eerste letters van de gevonden antwoorden en plaatst die in de juiste volgorde totdat ze een woord vormen. We gaan beginnen met vraag 1. Welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk? En dat zijn 9 letters. Ja, nou, voor het geval dat u niet wist waar de Baden-Powellstraat is. Ja, wel, dat denk ik. Ik denk dat u dat wel weet. Dus welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk? 9 letters. Dan vraag 2. Nou, het is eigenlijk wel heel simpel om dit nu te doen. Maar goed, dat is weer heel wat anders. Dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. Dat zijn 5 letters. Dus dit is een stukje hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. 5 letters. Dan vraag 3. Bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. En u heeft het de koning afgelopen Koningsdag kunnen doen toen ze op verzoek waren in Friesland. Daar hebben ze het gedaan. Het is niet zo dat ze dat met de blote hand doen. Want ze hebben een soort van leren handschoen aan. Dus bij deze sport wordt een bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. Dan vraag 4. We zoeken de voornaam van de ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. En dat was in 2000, in 2004 en in 2008. En een klein hintje nog bij. Ze reed op Salinero. Oh ja, ja. Dus we zoeken de voornaam van de ruiter die 3 op 1 volgende Olympische Spelen een medaille won bij het onderdeel dressuur. En dat zijn 4 letters. Dan vraag 5. In deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van de stikstofvergunning is dit vliegveld nog steeds niet open. Welke plaats zoeken wij? Dus in deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van de stikstofvergunning is dit vliegveld nog steeds niet geopend. Dus welke plaats zoeken wij? En dat zijn 8 letters. Gaan we door naar vraag 6. Wat was de echte voornaam van de zangeres zonder naam? 4 letters. Zal ik de achternaam verklappen? Ja, Michiel die knikt instemmend. Haar achternaam was Servaas. Oh ja, ja. Dus wat is de voornaam van de echte voornaam van de zangeres zonder naam? Haar achternaam was Servaas. En haar voornaam, dat zijn 4 letters. Dan gaan we door naar vraag 7. En dat is de muziekvraag. Ja, als u deze niet herkent, dan weet ik niet waar u de afgelopen decennia geleefd heeft. Want dit is wel heel herkenbaar. Dus wat is de voornaam van deze zangeres?

Ja, is die mooi of niet? Wat is de voornaam van deze zangeres? Dat is hetgene wat wij zoeken. Nou, ik denk dat dat wel heel bekend is. Dan gaan we door naar vraag 8. We zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en glucose-siroop moet je zeggen, en suiker bestaat. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 3 centimeter. Het zijn 2 woorden en 8 letters. Dus we zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucose-siroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 3, 13 centimeter. En, het zijn 2 woorden en 8 letters. En het heeft iets te maken met een jongensnaam. Ja, dat dan weer wel. Gaan we door naar vraag 9. En dat is de toetervraag, zoals we hem tegenwoordig noemen. Vroeger was dat de bliepvraag. Tegenwoordig noemen we dat de toetervraag. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat voor instrument speelt Jo in het liedje van Jasperine de Jong?

Ja, nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk moet zijn. Dus welk instrument bespeelt Jo? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou, niet eigenlijk een beetje, dat is gewoon een vraag. Welk instrument bespeelt Jo? Gaan we door naar vraag 10 alweer. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat zijn 9 letters. Nou, we hebben 3 grote clubs in Rotterdam. Dus nou, het is een kwestie van 2 wegstrepen. En dan heb je als derde het antwoord. Dus welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat zijn 9 letters. En dat is in Kralingen. Oh ja, ja, daar is het. Gaan we er naar vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. En het zijn de oorspronkelijke bewoners.

0: wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. En dat is een hele mooie benaming voor ook inderdaad een heel mooi land. Want dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. En welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. Dan vraag 13, de laatste. Hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames, vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen? En dat zijn 7 letters. Ja, de mannen moeten dit eigenlijk wel weten, want als de vrouwen dit aan hebben, dan stijgt de temperatuur, om het zomaar te zeggen. Dus hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen. En het zijn 7 letters. Goed, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. Om het u wat makkelijker te maken, staan de eerste en de laatste letter al op de juiste plek. En natuurlijk hebben we ook een hint. Dus als u echt wil puzzelen en de hint niet wil horen, dan moet u maar even de vingers in de oren doen, of de radio wat zachter zetten, of de kamer uitlopen. Nou, dat zal in die tussentijd gebeurd waar zijn. Wil u de hint wel horen, dan komt die hier aan. Dus harde, ronde, oud-Hollandse snoepjes met een intense zoute smaak, vaak met een poederkern. Nou, daar kunt u het mee doen. We spelen vandaag voor een bon van Stolen Concept op het Dillenburg. Kleding, maar ook hele leuke snuisterijtjes die u daar kunt halen. Zeker een keer, ook al heeft u geen bom, maar zeker een keer het bezoeken waard. Ik zou zeggen, gaat u uw oplossing doorbellen. En op de redactie zitten Mario en Angelique klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes met puzzelen.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, oorspronkelijk uit Sjaki en de chocoladefabriek. De Candyman Ken. Ja, en dan komt er een verzoekje binnen, ja. En daar zit er eentje nu aan de andere kant van het glas. Oftewel Michiel, want dat is de man van de techniek. En dat is ook de man die altijd de muziek uitzoekt. En de muzieklijst samenstelt. Die zit te glunderen van oor tot oor. Want ja, een van onze trouwe vaste luisteraars, Yvonne Willemstein, die heeft gebeld. Yvonne, dank je wel voor het bellen. En jij hebt een verzoekje aangevraagd voor Michiel. Een hele simpele reden eigenlijk. En terecht. Omdat hij zulke goede muziek uitzoekt. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. Dus Yvonne, dank je wel daarvoor. En het moest er eentje zijn van Bluff of een ander lied wat hij zelf heel goed vindt. Nou, hij heeft er eentje uitgekozen hoor. Want hier is Bluff met Wat zou je doen?

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Ja, en als Michiel dan de muziek uit mag kiezen wat betreft Bluff, omdat Yvonne dat gevraagd heeft, omdat hij altijd de muziek voor ons samenstelt, ja, dan krijg je deze. En die is hartstikke leuk. Goed, in het Wijkcentrum West wordt op vrijdag 22 mei een vrijdagmiddagborrel gehouden. Bezoekers zijn welkom van 1:30 tot 4:30. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen bezoekers genieten van een hapje en een drankje en gesprekken met elkaar. En er is ook gelegenheid om te dansen op muziek uit een playlist. Bezoekers betalen wel hun eigen consumpties. De hapjes worden verzorgd. Aanmelden is niet nodig. En voor meer informatie kunt u terecht op www.facetridderkerk.nl of via sociaal werker Wendy Snel. En zij is bereikbaar op 0180 432 350 of op wendy.snel@facetridderkerk.nl. Dus wilt u een gezellige middag beleven, een lekkere vrijdagmiddagborrel, dan kunt u vrijdag terecht in het Wijkcentrum West. En dat wordt georganiseerd door Facet.

Ja, Dingen Doen van Tichin. En ik had het er net met Michiel over. Dat was nog uit de tijd dat het Songfestival nog gewoon een songfestival was. En niet de... Ja, het idiote kabinet van tegenwoordig. Laten we het daar maar op houden, want... Wat zeg je? Vlaggenparade, ja. Met een orkest toen nog. Ja, inderdaad, klopt. Goed, het is 11:30. En dat betekent dat we... toe zijn aan het rustpuntje in dit programma. En dat is het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En dat heet Snoepwinkeltje.

Snoepwinkeltje, een gedicht van M.A. de Wijs Mouton. In de donkere straat waar het belletje gaat, klets het deurtje al rinkelend open. Komen in het kamertje klein bij het lampenschijn de kleutertjes binnengeslopen. En een dappere vent, in zijn knuisje een cent, stapt naar voren en blijft grinnikend zwijgen. Tot de koopvrouw geleerd zijn fortuin inspecteert en vertelt wat hij daarvan kan krijgen. Het is een reem zwarte drop, koek met suiker erop, een kleurbal, een zuurbal, een wafel, zoethouten stok of een kleurige brok. Het ligt alles bijeen op tafel. Als de kapitalist zich wat dikkels vergist, de koek en de suiker beduimelt, scheldt de juffrouw verwoed dat die kostelijke goed met zijn smerige vingers verkruimelt. De kleuter verbaast dat de juffrouw zo raast. Smoes stiekem wat met zijn konuiten. De keus wordt bepaald. De kleurbal betaald. Dan schooien ze slenterend naar buiten. In de donkere straat waar het troepje nu gaat, wordt hevig gewikt en gewogen. Dan zuigen ze om beurt tot de bal is verkleurd en hun rijkdom illusie vervlogen.

Ja, dat was het gedicht voorgedragen door Hilly. Gaan we het eens even hebben over Tweede Pinksterdag. Kijk, dat we aankomende zaterdag de Pinkstermarkt hebben, dat is al geheel bekend. Dus daar hoeven we eigenlijk niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar maandag, Tweede Pinksterdag, dan zijn de tuinen en het historisch landschapspark van Huis ten Honk geopend tijdens de dag van het kasteel. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten op het gebied van natuur, cultuur en ontspanning. Het programma bestaat uit losse onderdelen waarvoor afzonderlijk tickets kunnen worden geboekt. In de ochtend zijn er onder meer een klankschalen sessie met een theeceremonie om 8 uur. Dat is wel heel vroeg. Een ontbijt om 9:30. Een natuur- en cultuurwandeling onder leiding van Aart van Dracht om 10:00. En Yin Yoga XL in de Franse tuin om 10:30. In de middag staat er onder meer een Franse buitenlucht. Onder meer de Franse buitenlunch, moet ik dan zeggen. Bonjour l'amour op het programma. De ontvangst begint om 10:30. Aan een lange tafel op het gazon achter het huis worden een driegangenmenu geserveerd. Bij slecht weer vindt de lunch plaats in de eetkamer. Deelname kost €76,50 per persoon, inclusief servicekosten. Speciaal voor alleenstaanden is er een aparte Monday single table ingericht voor bezoekers die nieuwe ontmoetingen willen aangaan. Verder zijn er een muzikale wandeling door het park om 1, 2 en 3 uur. En start om 3 uur ook nog een historische rondleiding door het huis met de authentieke 18e eeuwse interieur. Voor informatie en tickets kunt u terecht op www.ticketview.nl/shop/Huis ten Honk aan elkaar. En dan ook nog op de website van Huis ten Honk zelf. En dat is www.huistendonk.nl. Dus mocht u maandag die Kastelendag gaan bezoeken, dan kunt u terecht op Huis ten Honk. En dat is inderdaad al heel vroeg. Want om 8 uur start het ontbijt al. Nou, dat is behoorlijk vroeg. Maar dan heeft u wel een klankschalensessie met een theeceremonie. Nou, wat wil een mens nog meer? We gaan door met muziek. Daar is best wel heel veel ophef over geweest. Zeker in de Efteling. Maar wij draaien hem hier gewoon. Hier is Sacha Distel met Monsieur Cannibal.

0: Ja, maandag is natuurlijk ook de dag dat de Europa Run terugkomt. Want die loopt dit weekend ook. Hier in Ridderkerk gebeurt er niet zoveel meer, maar... uit informatiebronnen weten we, er is een officiële doorkomst in de oude dorpskern van Barendrecht. Dus daar kunt u naartoe. En er is ook een doorkomst op Lombardije, hebben wij begrepen. En dat is op de hoek van de Smeedstandse dijk. En daar moet ik even goed kijken. De Spinozaweg. Bij de rotonde, bij de Dortstraatweg. Want dan komen ze van de slingen af en dan gaan ze de Smeedstandse dijk op. En daar is ook een doorkomst georganiseerd. En we hebben begrepen met muziek, een patatkraam, koffie, noem alles maar op. Ook suikerspinnen ook zien we hier staan. Dus ook daar kunt u naartoe als u de lopers dat laatste setje wil geven richting de Koolsingel.
1: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
0: Ja, en in de tussentijd, u hoort het al, zijn de twee dames aangeschoven. Jawel, Angelique en Mario. Dames, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was het op de redactie? Was gezellig?
3: Ja, zeker. Altijd.
4: Ja, we hebben echt leuke, heel veel telefoontjes gehad. Mensen die heel veel moeite hebben genomen om het antwoord ook echt te achterhalen. Hè?
3: Woordenboeken erbij.
0: Nou, dan gaan we de mensen maar... Ja, ik zou bijna zeggen uit hun lijden verlossen, maar dat klinkt dan weer zo raar.
3: Ja, dat is wel een beetje...
0: We gaan gewoon even de antwoorden doornemen. Is dat een beter plan?
3: Ja, laten we dat maar doen.
0: Nou, dan beginnen we bij vraag 1. Want welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk?
4: Dat is de Sionskerk.
0: Ja, helemaal goed. Nou, ja... Ja, natuurlijk is hij goed. Ik heb het ook eens zelf gemaakt. Ja. Oké, dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. En dat waren 5 letters.
4: Een lolly natuurlijk. Ja, een lolly.
0: Ja.
4: Lolly.
0: Ja, af en toe zondig ik daar nog wel eens een keer mee, dat ik er toch nog eens een keer eentje neem. Maar als kind kreeg ik er geen genoeg van. Ja, hebben jullie daar ook last van?
4: Nee, ja, ik was niet zo van de...
0: Van de snoep.
3: Van de lollies. Nee,
4: ik was van de schuimblokken.
0: Oeh, ja, die zijn ook wel heel erg lekker. Oké, bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport waanzinnig populair.
4: Kaatsen. Ja, ik heb het een keer gedaan.
0: Ja, en we hebben het Willem-Alexander zien doen tijdens de Koningsdag, hè? Want we waren in Dokkum. Ja.
4: Ik had het nog nooit gedaan, maar ik vond het wel erg leuk.
0: Ja. Ja, ik ga het ook niet doen. Maar goed, dat is weer een andere vraag. We zoeken de voornaam van de ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. En dat won ze in 2000, 2004 en 2008. En volgens mij reed ze toen de tijd op Salinero.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ankie natuurlijk. Ankie van Grunsven.
0: Ja,
4: helemaal onze Ankie.
0: Ja.
4: Helemaal geweldig. Ja, ja, dat heeft wel gemaakt dat ik meer interesse kreeg in de paardensport in die zin. Ja,
3: ik was al een paardenmeisje. Dus.
0: Ja.
4: Ik nog maar scoren.
0: Zullen we even doorgaan, dames, voordat jullie een theekransje gaan beginnen hier?
4: Nou.
0: grapje. In deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten, maar is door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet geopend. Welke plaats zoeken wij?
4: Nou, die vond ik echt zo moeilijk, maar het was Lelystad.
0: Nou, zo moeilijk was ze niet.
4: Ja, nou, Frank die wist het gelijk. Oh. Maar wij zaten echt van, nou, we hebben geen idee.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan weet je het nu.
4: Ja. Nee, maar ik bedoel, we hebben echt wat geleerd.
0: Ja, nou, dat, precies. Dan, wat is de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En ik zei het tweede uur al, haar achternaam is Servaas. Maar wat is haar voornaam?
4: Mary of Mari schrijft het eigenlijk.
0: Ja,
4: aan.
0: Maar het is Mary.
4: Maar het is Mary.
0: Ja, ja, dat klopt.
4: Ja, ik zie haar ook zo voor me.
0: Ja.
4: Op volle toeren en zo met Giel Montagne.
0: Ja. Goed, gaan we door naar vraag 7, de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zangeres?

0: Nou, dames, wie was het?
1: Nou, de onvertroffen Anita Meijer.
0: Ja, toen was ze nog een stuk jonger, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, ik zat bij vraag 8 zo van, hier kan ik nog wel een hint bij geven, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar ik zal zo even vertellen waarom. Want we zoeken namelijk een snoep dat voornamelijk bestaat uit glucose, siroop en suiker. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En toen dacht ik bij mijn eigen, van daar kan ik nog een hint bij doen. Zo van, het is ook een bewoner van het Sprookjesbos in de Efteling.
1: Nee, maar dat is niet waar. Het is een vuurtoren.
0: Ja, ook dat, maar sowieso niet. Maar hij wordt abusiefelijk, wordt hij heel vaak zo genoemd.
1: Nee, het is Langnek.
0: Ja, maar heel veel mensen noemen hem zo.
1: Ja, maar Lange Jan is de vuurtoren van Terschelling of Texel?
0: Nee, dat is de Brandaris.
1: Ja, dat is Texel. Brandaris.
0: Ja, nee, maar heel veel mensen noemen hem inderdaad abusiefelijk Lange Jan.
1: Ja, nee, het is echt Langnek.
0: Ja, dus dat.
1: Ja. Okay. Maar het antwoord is Lange Jan, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de L van Lang.
0: Dus dat.
1: Lange.
0: Oké, dan gaan we de toetervraag krijgen. Want welk instrument bespeelt Jo in het liedje van Jasperina de Jong?
2: Jo met de banjo
1: ik dacht,
2: en
1: Lien
2: met
1: de mandolin. Jammer, want ik vind het zo'n leuk liedje. De banjo.
0: Hij speelt hoor, ik weet niet. Misschien moet je gehoor even aanzetten. Hij speelde al. Hoe vaak moeten we nou nog zeggen als je hier binnenkomt, neem je koptelefoon even.
1: Ja, nee, sorry, meer vergeten. Excuus.
0: Dan gaan we door naar vraag 10. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in Stadion Woudestein in Rotterdam?
1: Ja, het is natuurlijk Excelsior.
0: Ja.
1: Ja. Er zijn er maar 3, dus dan moet je ook weten wie het toch?
0: Nou, nee. Dat zei ik al, als je de 2 wegstreept, heb je
1: ja,
0: de
1: 3. Ja, dan heb je de laatste.
0: Vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië?
1: De Aboriginals.
0: Ja, en daar is heel veel om te doen, want die worden echt zoveel onrecht aangedaan. Dat gaat helemaal nergens over.
1: Nee, dat is al van heel lang.
0: Ja. Dan zijn we op zoek naar een waanzinnig mooie benaming voor een land. Want dit land wordt namelijk ook wel de gordel van Smaragd genoemd. En welk land zoeken wij?
1: Kan er maar één zijn. Indonesië.
0: Ja, mooie namen.
1: Prachtig.
0: Ja, echt fantastisch. Ja, en ik heb begrepen dat die laatste vraag, daar zijn Franse woordenboeken aan te pas gekomen.
1: Echt waar. Ja.
0: Want hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen.
1: Dat is een négligé.
0: Hoe? Négligé. Jij had dat Franse woordenboek.
1: Zo geoefend.
0: Ja, je had dat Franse woordenboek even bij moeten hebben.
1: Penoir voorbij horen komen. En lingerie. Ja, alles. Ja.
0: Alles kwam voorbij, ja. Goed, dan hadden we ook nog de hint. Want dat was een harde, ronde, oud-Hollands snoepje met een intense zoute smaak, vaak met een poederkern. Nou, dames, roep eens wat.
1: Salmiakballen.
0: Zeiden zij in koor. Hebben jullie dat van tevoren afgesproken?
1: Nee. Nee. Gewoon zo spontaan.
0: Ja. Nou, dat was hem inderdaad. Salmiakballen. Bellen. En wij hadden natuurlijk op een gegeven moment tegen Mario gezegd aan het begin van de uitzending. Van joh, ga nou eens kijken of je het overkoepelende thema kan vinden van deze uitzending. Heb jij erop gelet, Angelique?
1: Nee, ja. Maar Angelique stond daar ook niet bij. Dat
0: nee,
1: oké. Okay.
0: Maar wat was het over? Want alle muziek was daar ook een beetje toegespitst.
1: Ja, suiker.
0: Ja, snoep en suiker.
1: En suiker.
3: Ik heb zo genoten van Doe Maar.
0: Ja. Nou, maar dat zei ik ook inderdaad. Het is een beetje een soort vergeten nummer. Maar hij zit gewoon in het collectief geheugen van Nederland.
1: Ja.
0: Dus... Maar goed.
1: Supermooi.
0: Oké, nou, dan hebben we alle oplossingen gegeven. En dan gaat het om het woord. En dat waren die salmiakballen. En dan gaan we nu eens kijken. Er wordt flink gerammeld met de ballen.
1: Ja, en het grappige is, ik heb hier dus de ballen. En zij heeft de lijst. Dus het is echt heel eerlijk.
0: Ja. Ja. En ik zit erbij en ik kijk naar... Mario, kijk naar mij en niet
1: absoluut.
0: In de ballenbak.
1: Nee, kijk. Ik heb er één gepakt.
0: Ja.
1: En dat is nummer 3. En wie is nummer 3?
3: Nou, meneer Van Dongen.
1: Nou, ja, van harte gefeliciteerd.
0: Meneer Van Dongen, nou een hartstikke leuke bon. Van
1: Stolen concept.
0: Stolen concept, hè? Ja, het is
1: op het Dillenburgplein.
0: Het is niet gestolen, maar het is wel een concept.
2: Absoluut.
1: Ja, echt zo'n leuke zaak, zonder meer.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Ja, hij is echt leuk. Nou, dames, dank je wel voor het aannemen van de telefoon en het te woord staan van de luisteraars.
2: Graag gedaan, het was weer een genoegen.
0: Ja, nou, dat horen we dan weer graag.
1: Heel graag tot volgende week weer.
0: Nou, dat is bij deze dan een afspraak.
1: Oké. Okay.
0: En dan gaan wij eens even kijken. Ik denk dat het tijd is voor een stukje muziek nog, toch? Ja.

Ja, en met Sandy Shaw en Always Something There to Remind Me komt er een einde aan deze seniortijd van dinsdag 19 mei 2026. U kunt dit programma terugluisteren aankomende vrijdag op dezelfde tijd. U kunt er dan niet meer meedoen met de quiz. Vandaag hebben meegewerkt Michiel Heuft. Die zat aan de andere kant van het glas, de techniek. Dankjewel Michiel. En hij heeft ook de muzieklijst voor vandaag weer samengesteld. En dat doet hij altijd fantastisch. Op de redactie zaten Mario en Angelique. Ook geassisteerd door Frank. Die hebben de telefoontjes voor u aangenomen. Mijn naam is Ron. Met heel veel plezier dit programma weer voor u gepresenteerd. Wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Een van de grootste zomerrits uit 1996. Peter Andre en Mysterio Girl, daar openen we mee. Het is vrijdag 22 mei. Het is vandaag dag van de praktijkondersteuner. Het is vandaag internationale dag van biodiversiteit. Het is niet friturendag. Het is Sherlock Holmes dag. En het is vandaag koop een

We zijn er weer voor net voor dat lekkere, lange Pinksterweekend. Ideale mix voor muziek en lokale informatie, allemaal rond de etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Hier is Chris Kos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.

0: De debuutsingle van George Ezra over zijn backpack trip naar Boedapest. En het was een aardig succesje.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De herinrichting van de Pruimendijk is begonnen aan een nieuwe fase. Tot en met 12 juni wordt er gewerkt aan het deel tussen huis nummer 330 en 346. Er worden wegdek verwijderd, komen er trillingdempende blokken in de grond en krijgt de weg stiller asfalt. Tijdens de werkzaamheden blijft het Zuidpad grotendeels alleen open voor fietsers en hulpdiensten. De politie gaat extra controleren op automobilisten die het pad toch gaan gebruiken. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site. Dat is www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

van eigen bodem met Eugene en Clouds Across the Sun. Vandaag niet hoor, je ziet hem helder aan de hemel staan. Wat gebeurde er allemaal op 22 mei? Ik neem je eventjes mee, we gaan even terug in de tijd. Want op 22 mei 1995 probeerde Shell voor de kust van Schotland het olieplatform Brent Spar te ontruimen. Leden van de milieuorganisatie Greenpeace hielden het platform al enige tijd bezet. En 9 jaar geleden in 2017 bij een aanslag in Manchester komen 22 mensen om het leven bij een concert van Ariana Grande. En 3 jaar geleden, 2023, Meta, het moederbedrijf achter Facebook, krijgt een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Unie wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels. En 5 jaar geleden, 2021, vond het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. Italië won met de rockband Maneskin en volgde daarmee Duncan Lauwers op, die het jaar daarvoor de winnaar was. 12 jaar geleden, 2014, won darter Raymond van Barneveld de Premier League darts door in de finale met 10-6 te winnen van Michael van Gerwen. En dan heb ik nog één feitje voor je. 1973, 53 jaar geleden, was de uitvinding van de Ethernet-netwerk door Robert Metcalfe. Ja, en dat is iets wat we vandaag de dag volop gebruiken. Nou, dit zijn de feitjes. Je bent weer helemaal bij. We gaan weer snel terug naar de muziek. En als je dan die feitjes hoort uit het verleden, dan denk je, oh lekker, die goede oude tijd. Nou, Gerrit Cox is het helemaal met je eens.

0: Terug naar de jaren 90 met Bryan Adams en Mel C. En When You're Gone.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staat in de nieuwe reeks Serre zomeravondconcerten Chanticor Albatros onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 26 mei wordt in wijkcentrum Bonnes een bijeenkomst gehouden over het voorkomen van online oplichting. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over onder andere veilige wachtwoorden, het herkennen van verdachte berichten en het belang van updates. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelden kan via info@facetridderkerk.nl of telefonisch via 0180 432 350. Dinsdag 26 mei tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen, dat kan al vanaf €5. En in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Buddy Bennett en The Motions en Wasted Words. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een plaat uit de Zero's. Een Nederlandse talige plaat uit de Zero's. En de band was gevormd rondom zanger en acteur Michiel Huisman. En ze maakte onder andere muziek voor de films Costa en Volle Maan. Ze had een hitje in 2002. Vandaag staan centraal in Ik hou van Hollands de band Fontaine. En slapeloos.

0: vandaag centraal in het Hal van Hollands. Michiel Huisman en Cornuiten. Met hun hitje Slapeloos.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag is het zonnig en warm en temperaturen die oplopen tot zo'n 26 graden. Het Pinksterweekend verloopt in onze regio overwegend droog en vrij zonnig. Zaterdag wordt de warmste dag met volop zon en temperaturen rond de 27 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 23. En ook tweede Pinksterdag laat het rustig lenteweer zien met wat meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden. Kortom, prima weer om er tijdens dit lange weekend lekker op uit te gaan. Dan wil je het uitgebreide weerbericht voor deze regio lezen, surf dan even naar weerstation ridderkerk.nl.

nieuwe ster aan het front, Stella Lefty. Ze komt uit Los Angeles, singer-songwriter. En dit is haar eerste single in Nederland uitgebracht. Boston, hoorde je. We gaan eens kijken, wie zijn de jaren vandaag in showbizland? We beginnen met tennisser, want Novak Djokovic, hij wordt vandaag 39 jaar. Nederlands cabaretier, zanger en acteur Alex Klaassen, hij ziet vandaag Abraham, hij wordt 50 jaar oud. En 56, Naomi Campbell, Britse actrice en topmodel. 59 jaar alweer, Jeroen Latijnhouwers, Nederlands televisiepresentator. En 70 jaar oud vandaag, Danny Christian. Hij is natuurlijk Duits slagerzanger en hij is ook presentator. 71 jaar, Jerry Dammers. Hij is een toetsenist van de Specials. 34, Sherry Ann, Nederlands zangeres. En zij deed volgens mij ooit mee met The Voice of Holland, maar hang me daar niet aan op. En heb ik er nog eentje openstaan voor je. Johnny Gill, hij is Amerikaanse zanger en songwriter. En hij heeft best een redelijke solo carrière gehad. Hij wordt overigens 60 jaar. Maar hij begon bij de New Edition.

0: Terug naar het jaar 1983 en dan deden we met de New Edition en Candy Curl.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Stedin gaat het elektriciteitsnet in 12 buurten in Ridderkerk uitbreiden. De komende jaren komen er tussen de 80 en 100 nieuwe elektriciteitshuisjes en worden dikkere stroomkabels aangelegd. En dat is nodig omdat we steeds meer stroom gebruiken en terugleveren. Bijvoorbeeld door elektrisch koken, zonnepanelen en elektrische auto's. De werkzaamheden gebeuren in fases en kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Nou, wil je het volledige bericht even teruglezen? Stuur dan even onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En het is weer tijd voor het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij de top 40 van week 21, 2006. Er waren toen 3 nieuwe binnenkomers. En op nummer 20 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Kelly Clarkson met A Breakaway. Nou, dat gaat tevens ook de eerste plaat worden van het trio vandaag. En zometeen na deze plaat neem ik de top 3 van 20 jaar geleden van de top 40 nog even met je door. Maar eerst de hoogste nieuwe binnenkomer. Hier is Kelly Clarkson.

0: De eerste plaat van de top 40 trio. Het was de hoogste nieuw binnenkomer 20 jaar geleden. Die hoorde Kelly Clarkson en Breakaway. En ik beloof het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van de top 40 van week 21, 2006.
1: Nummer 3.

0: Top 40 trio.
1: Hij stond al 3 weken op nummer 1, 20 jaar geleden. Marco Borsato met zijn rood. De tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En de derde plaats was voor Juanes, La Camisa Negra. En je hoort hem lopen onder me. Dat is de tweede plaat van het Top 40 trio.

De derde en laatste plaat uit de top 40 trio. Ook hij stond 20 jaar geleden in de top 40. Je hoorde James Blunt en Wise Man. Dan heb ik nog even dit. Want als je dit weekend de weg op gaat, moet je rekening houden met een flinke hinder op de A16. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tijdens de aankomende weekenden gaan de hoofdrijbanen in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via onder meer de A15, A4 en A20. En de extra rijtijd kan zomaar oplopen tot een uur. Dus wees gewaarschuwd. Dit was de Central Express voor deze week. Volgende week zijn we er iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag. Hans Makito is als uw gast hier. Ik ben er volgende week vrijdag weer. En tot aan het nieuws is dit Nick Kershaw. En I won't let the sun go down on me. Ik zeg een heel fijn Pinksterweekend en tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel 2 kilometer, je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vrijwel voluit schijnen. Hooguit dat er wat dunne sluierbewolking over kan trekken, maar de zon zal daar weinig hinder van hebben. Uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak uit een zuidoostelijke richting, bij een temperatuur die oploopt van 12 graden in de vroege ochtend naar een zomerswarme 26 graden vanmiddag. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt erover gestemd. Als het ja is, dan is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken vanuit de Surinaamse toko. In totaal zijn 5 zoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de Rotterdamse toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Mensen kregen dat geld mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij de doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdacht in de zaak. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik in Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. En zo jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen de man burgemeester was en zelfs nog een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 96 en 2011 burgemeester en zit nog altijd vast. De kinderporno op de laptop is van veel later. Volgende week is er een tussentijdse zitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. Het 68-jarige slachtoffer kwam tussen perron en trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Het weer, veel zon, droog, zomers warme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Mede vanwege de Pinksterweekend eigenlijk, het lange weekend. Daardoor gaan heel veel mensen erop uit. Merk je ook in de regio, op de A4 naar Den Haag. Voor Leidschendam, 11 kilometer, dik een kwartier. Ook de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: Limburg 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar. 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
8: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vrijwel voluit schijnen. Hooguit dat er wat dunne sluierbewolking over kan trekken, maar de zon zal daar weinig hinder van hebben. Uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak uit een zuidoostelijke richting, bij een temperatuur die oploopt van 12 graden in de vroege ochtend naar een zomerswarme 26 graden vanmiddag. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Pentascala Rietvelden in Spijkenisse zit zonder stroom. In de buurt van de school aan de J.A. Heijwegenlaan waren werkzaamheden bezig en daarbij is een stroomkabel geraakt. Alle niet-examenleerlingen zijn naar huis gestuurd, zijn met een langer Pinksterweekend. De storing begon om 12:30. Er waren op dat moment geen eindexamens meer. En vanmiddag staat het HAVO-examen Bedrijfseconomie op het programma. Dat gaat door, maar de examens zijn wel verplaatst naar lokalen met daglicht. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het verder moet met de formatie in Rotterdam. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil praten met Pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens de VVD zijn de onderlinge verhoudingen goed, maar ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. Daarom zien de liberalen ook weinig in een hervatting van de formatie. Praten met een andere combinatie van partijen ziet de VVD wel zitten. Het vorige stadsbestuur bestond uit VVD, D66, DENK en Leefbaar Rotterdam. Het aantal besmettingen met gonorreu en syfilis stijgt naar recordhoogte. Ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van een druiper verdrievoudigd. Komt deels door het afnemend condoomgebruik, vooral onder jongeren, zegt SOA AIDS Nederland. Maar ook de kennis over SOA schiet tekort. Deels door desinformatie op social media. Zo gaan de verhalen dat wie geen klachten heeft, niemand zou kunnen besmetten. Maar dat klopt niet, zegt SOA AIDS Nederland. En ook zijn niet alle online SOA-tests even betrouwbaar. De onderzoekers roepen overheden op om te investeren in goede voorlichting, testen en toegankelijke zorg. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is wel een stuk korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting zo'n €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto dan vaker laten staan en de trein nemen. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen, graad of 27 vanmiddag. Vanavond en vannacht helder en droog en dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we een dag met opnieuw veel zon, droog en dan wordt het met 29 graden nog iets warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Den Hoorn is de vertraging 5 minuten, voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: radioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 daarna richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten, voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet met de Hondius naar Rotterdam aangekomen afgelopen maandag. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden, alle 3 passagiers van de Hondius. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. De man die de 23-jarige Lisa uit Hoek van Holland aanreed terwijl ze aan het hardlopen was, heeft zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt, zegt justitie tijdens een voorbereidende zitting. De 46-jarige geboren Oekraïner reed de vrouw in februari aan in Schravenzande en ging er daarna vandoor. De man had niet mogen rijden waar hij reed. De nieuwe laan was afgesloten met een wegafzetting en ook reed hij tegen het verkeer in tussen zogeheten geleidebakens door. Daar was hij zo druk mee dat hij Lisa over het hoofd zag. De man blijft voorlopig vastzitten, de rechter acht de kans op herhaling groot. De zaak wordt half augustus inhoudelijk behandeld. De politie heeft bij een controle op de A4 bij Den Hoorn deze week 600.000 illegale sigaretten gevonden in een auto. De bestuurster, een vrouw uit Den Haag, zit vast. De lading sigaretten, haar auto en telefoon zijn in beslag genomen. De vrouw wordt verdacht van het bezitten van sigaretten waarover geen accijns is betaald. De Belastingdienst zou daardoor €240.000 zijn misgelopen. De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de Field. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto vaker laten staan en de trein nemen. En ook moet het gezien de hoge benzineprijzen goedkoper worden om eens een keer erop uit te gaan. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog, minimumtemperatuur vannacht 14 graden. Morgen, net als vandaag, veel zon, droog en het wordt dan nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, 20 minuten extra reistijd. En voor knooppunt Benelux is de vertraging nog eens 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk en Rode Reis Rotterdam-Feyenoord een kwartier op onthoud zat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor afrit Noordwijkerhout 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

to answer is I agree. But then I've got

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kan de zon vrijwel voluit schijnen. Hooguit dat er wat dunne sluierbewolking over kan trekken, maar de zon zal daar weinig hinder van hebben. Uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak uit een zuidoostelijke richting, bij een temperatuur die oploopt van 12 graden in de vroege ochtend naar een zomerswarme 26 graden vanmiddag. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden, vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en ook zijn meerdere digitale gegevensdragers meegenomen. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet afgelopen maandag met de Hondius in Rotterdam aangekomen. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berends en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De gemeente Utrecht verbiedt een blokkade van het spoor. Extinction Rebellion wil morgen het spoor oplopen op station Utrecht om actie te voeren voor een embargo tegen Israël vanwege het aanhoudend geweld tegen Palestijnen. Maar demonstreren op het spoor is levensgevaarlijk, zegt burgemeester Dijksma. En ze heeft de politie opdracht gegeven om in te grijpen als Extinction Rebellion de blokkade morgenmiddag toch doorzet. Er was ook een sit-in aangekondigd op het station. Die mag wel, maar niet achter de poortjes. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we net als zo'n dag als vandaag met veel zon droog. Het wordt nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Wat langere files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Knopend Hoflied, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoppen Benelux een half uur. A12 Den Haag richting Utrecht voor Reewijk 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoppen de Bresseplein en Van Brienenoordbrug 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Een van de grootste zomerrits uit 1996. Peter Andre en Mysterio Girl, daar openen we mee. Het is vrijdag 22 mei. Het is vandaag dag van de praktijkondersteuner. Het is vandaag internationale dag van biodiversiteit. Het is niet friturendag. Het is Sherlock Holmes dag. En het is vandaag koop een muziek.

We zijn er weer voor net voor dat lekkere lange Pinksterweekend. Ideale mix van muziek en lokale informatie, allemaal rond de etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Hier is Kris Kos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.

0: De debuutsingle van George Ezra over zijn backpack trip naar Boedapest. En het was een aardig succesje.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De herinrichting van de Pruimendijk is begonnen aan een nieuwe fase. Tot en met 12 juni wordt er gewerkt aan het deel tussen huis nummer 330 en 346. Er wordt een wegdek verwijderd, komen er trillingdempende blokken in de grond en krijgt de weg stiller asfalt. Tijdens de werkzaamheden blijft het Zuidpad grotendeels alleen open voor fietsers en hulpdiensten. De politie gaat extra controleren op automobilisten die het pad toch gaan gebruiken. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site. Dat is www.rtvriddenkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Muziek van eigen bodem met O'Jean en Clouds Across the Sun. Vandaag niet hoor, je ziet hem helder aan de hemel staan. Wat gebeurde er allemaal op 22 mei? Ik neem je eventjes mee, we gaan even terug in de tijd. Want op 22 mei 1995 probeerde Shell voor de kust van

Een concert van Ariana Grande. En 3 jaar geleden, 2023, Meta, het moederbedrijf achter Facebook, krijgt een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Unie. Wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels. En 5 jaar geleden, 2021, vond het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. Italië won met de rockband Maneskin en volgde daarmee Duncan Lauwers op, die het jaar daarvoor de winnaar was. 12 jaar geleden, 2014, won darter Raymond van Barneveld de Premier League darts door in de finale met 10-6 te winnen van Michael van Gerwen. En dan heb ik nog één feitje voor je. 1973, 53 jaar geleden, was de uitvinding van de Ethernet-netwerk door Robert Metcalfe. Ja, en dat is iets wat we vandaag de dag volop gebruiken. Nou, dit zijn de feitjes. Je bent weer helemaal bij. We gaan weer snel terug naar de muziek. En als je dan die feitjes hoort uit het verleden, dan denk je, oh lekker, die goede oude tijd. Nou, Gerard Cox is het helemaal met je eens.

0: 80 en de jaren 90 met Bryan Adams en Mel C en When You're Gone.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staat in de nieuwe reeks Serre zomeravondconcerten Chanticor Albatros onder de koepel aan het Sint-Joorsplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 26 mei wordt in wijkcentrum Bonnes een bijeenkomst gehouden over het voorkomen van online oplichting. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over onder andere veilige wachtwoorden, het herkennen van verdachte berichten en het belang van updates. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelden kan via info@facetridderkerk.nl of telefonisch via 0180 432 350. Dinsdag 26 mei tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen, dat kan al vanaf €5. En in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Buddy Bennett en The Motions en Wasted Words. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een plaat uit de Zero's. Een Nederlandse talige plaat uit de Zero's. En de band was gevormd rondom zanger en acteur Michiel Huisman. En ze maakte onder andere muziek voor de films Costa en Volle Maan. Ze had een hitje in 2002. Vandaag staan centraal in Ik hou van Hollands de band Fontaine. En slapeloos.

0: vandaag centraal in het Hal van Hollands. Michiel Huisman en Cornuiten. Met een hitje Slapeloos.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag is het zonnig en warm en temperaturen die oplopen tot zo'n 26 graden. Het Pinksterweekend verloopt in onze regio overwegend droog en vrij zonnig. Zaterdag wordt de warmste dag met volop zon en temperaturen rond de 27 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 23. En ook tweede Pinksterdag laat het rustig lenteweer zien met wat meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden. Kortom, prima weer om er tijdens dit lange weekend lekker op uit te gaan. Alweer in het uitgebreide weerbericht voor deze regiolezer surf dan even naar weerstation ridderkerk.nl.

nieuwe ster aan het front, Stella Lefty. Ze komt uit Los Angeles, singer-songwriter. En dit is haar eerste single in Nederland uitgebracht. Boston, hoorde je. We gaan eens kijken, wie zijn de jaren vandaag in showbizland? We beginnen met tennisser, want Novak Djokovic, hij wordt vandaag 39 jaar. Nederlands cabaretier, zanger en acteur Alex Klaassen, hij ziet vandaag Abraham. Hij wordt 50 jaar oud. En 56, Naomi Campbell, Britse actrice en topmodel. 59 jaar alweer, Jeroen Latijnhouwers, Nederlands televisiepresentator. En 70 jaar oud vandaag, Danny Christian. Hij is natuurlijk Duits slagerzanger en hij is ook presentator. 71 jaar, Jerry Dammers. Hij is een toetsenist van de Specials. 34, Sherri-Anne, Nederlands zangeres. En zij deed volgens mij ooit mee met The Voice of Holland, maar hang me daar niet aan op. En heb ik er nog eentje openstaan voor je. Johnny Gill, hij is Amerikaanse zanger en songwriter. En hij heeft best een redelijke solo carrière gehad. Hij wordt overigens 60 jaar. Maar hij begon bij de New Edition.

0: Terug naar het jaar 1983 en dan deden we met de New Edition en Candy Curl.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Stedin gaat het elektriciteitsnet in 12 buurten in Ridderkerk uitbreiden. De komende jaren komen er tussen de 80 en 100 nieuwe elektriciteitshuisjes en worden dikkere stroomkabels aangelegd. En dat is nodig omdat we steeds meer stroom gebruiken en terugleveren. Bijvoorbeeld door elektrisch koken, zonnepanelen en elektrische auto's. De werkzaamheden gebeuren in fases en kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Nou, wil je het volledige bericht even teruglezen? Stuur dan even onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En het is weer tijd voor het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij de Top 40 van week 21 2006. Er waren toen 3 nieuwe binnenkomers. En op nummer 20 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Kelly Clarkson met A Breakaway. Nou, dat gaat tevens ook de eerste plaat worden van het trio vandaag. En zometeen na deze plaat neem ik de top 3 van 20 jaar geleden van de top 40 nog even met je door. Maar eerst de hoogste nieuwe binnenkomer. Hier is Kelly Clarkson.

0: De eerste plaat van de top 40 trio. Het was de hoogste nieuw binnenkomer 20 jaar geleden. Die hoorde Kelly Clarkson en Breakaway. En ik beloofde het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van de top 40 van week 21, 2006.
1: Nummer 3.

attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.

0: top 40 trio.
1: Hij stond al 3 weken op nummer 1, 20 jaar geleden. Marco Borsato met zijn rood. De tweede plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En de derde plaats was voor Juanes, La Camisa Negra. En je hoort hem lopen onder me. Het is de tweede plaat van het top 40 trio.

De derde en laatste plaat uit de top 40 trio. Ook hij stond 20 jaar geleden in de top 40. Je hoorde James Blunt en Wiseman. Dan heb ik nog even dit. Want als je dit weekend de weg op gaat, moet je rekening houden met een flinke hinder op de A16. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tijdens de aankomende weekenden gaan de hoofdrijbanen in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via onder meer de A15, A4 en A20. En de extra rijtijd kan zomaar oplopen tot een uur. Dus wees gewaarschuwd. Dit was de Central Express voor deze week. Volgende week zijn we er iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag. Hans Makito is als uw gast hier. Ik ben er volgende week vrijdag weer. En tot aan het nieuws is dit Nick Kershaw. En I won't let the sun go down on me. Ik zeg een heel fijn Pinksterweekend en tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Goedenavond.
1: De story of the vinyljaren, non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de vinyljaren. Met een selectie uit de Nederlandse tipparade top 30 van 2 mei 1981.

0: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.
1: Nummer 1.
2: Dit is de alarmschijf.

0: dat was het weer voor vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot volgende week. Dag!
1: .7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: De Story Of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
9: Met dit keer de Story Of Shirley Swears. En we beginnen met de eerste single in het jaar 1958. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat.

0: eerste single in het jaar 1958. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat. Ja, ik zou zeggen van harte welkom in het programma The Story Of. Dit keer behandelen we dan Shirley Sweris. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank.
1: Ja, Shirley is geboren in Zandvoort, 1946. En als ze 5 jaar oud is, dan begint ze met pianolessen. En op 7-jarige leeftijd treedt ze al op in verschillende voorstellingen voor een kindercircus. Een jaar later is ze verantwoordelijk voor de dansmuziek in Treslong in Hillegom. En ja, geld wordt er nog niet uitgekeerd, maar wel armbandjes en poppen. Nou ja, als betaling is dat een beetje min misschien, maar maakt niet uit. Met het liedje Little Things Means a Lot maakt ze op 10-jarige leeftijd haar tv-debuut in het weekendprogramma Johnny en Rijk in Nederland. In datzelfde jaar treedt ze op in het Concertgebouw in Haarlem met het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Maar haar echte muzikale loopbaan, die begint dus in 1958 met haar eerste single. En ja, daar hebben we net naar geluisterd. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat. En dan zitten we dus, zoals ik al zei, in 1958.
2: En we gaan nu naar 61. Want dan brengt ze samen met het orkest van Chris van Leeuwen het lied Spaar uit. En dat is een reclameplaatje voor de Rijkspost Spaarbank en de Zilvervloot. En het is geschreven door Jan Mol.

0: Ja, en dat is Spaar me 1961. Maar we grijpen even terug naar dat duet met Godert van Colmion. Want dat was de jongste helft van het duo The Butterflies. En met dat duo deed ze in het begin van haar carrière, werkte ze heel nauw samen. En haar platenmaatschappij die had het helemaal voor elkaar, want die bombardeerde haar tot de Nederlandse Connie Froboes. Tussen 58 en 60 wordt ze dan begeleid door de muzikanten van de Rhythm Stars onder leiding van Luc Burgemeester, die zelf als gitarist begon in de Haagse Rocking Sensations Boys. Een band die behoorde tot de eerste rock and roll groepen van het land.
1: Ja, en in 1963 nam ze deze single op, Verliefd, Verloofd, Getrouwd. En dat nam ze samen op met Tony Roland. Maar we moeten ook nog even vertellen dat ze vandaag, 22 mei, dat ze jarig is. En ze is inmiddels alweer 80 jaartjes geworden.

0: op 15-jarige leeftijd is Shirley eigenlijk al een professionele zangeres, muzikante, piano, met een succesvolle carrière in Nederland en Duitsland. In 1961 zong ze het lied Spaar me, en dat hebben we net laten horen, voor een reclameplaatje van de Rijkspost Spaarbank en de Zilvervloot, wie kent het nog? En ze wint daarna nog diverse Europese concoursen, zoals Sopot 1964 in Polen, waar ze Droom aan Zee zingt. En daar eindigt ze mee op een vierde plaats.
1: Het lied Bach bijvoorbeeld uit 1966 was jarenlang de vaste tune van Willem Duis' radioprogramma Muziek Muziek. Het had ook geen succes in de hitparade. De tekst is geschreven door Pieter Koelmans en de muziek is van, hoe kennen het ook anders, Johann Sebastian Bach. En van 11 oktober 65 tot september 82 was het radioprogramma Muziek Muziek op zondagmorgen te horen. En toen nog op Hilsum 3. Hij werd gepresenteerd aan Willem Duis. En in de periode van 62-70 opende het programma het door Julie Zweres vertolkte tune Bach bijvoorbeeld.

0: Ja, dat is Bach bijvoorbeeld. Maar de tekst, ja, die was zo ingewikkeld. Dat zijn we nog aan het studeren wat dat allemaal betekent. Maar het klonk toch niet onaardig, moet ik eerlijk zeggen. We hebben het nog even over 1964. Want dan maakt ze ook nog deel uit van het winnende team van het toen heel populaire Knokkerfestival. En Shirley zingt daar een Nederlandse versie van Georgia on My Mind. Met een tekst van Goemans Jongbloed. En You're My World. En dan gaan we zo meteen nog iets vertellen over de voorselectie van het Eurovisie Songfestival. Maar daar kom ik zo meteen naar het volgende nummer op terug.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1967 en er werd deze single opgenomen, The Big Boss Man. En voor het eerst snuffelt ze een beetje aan de hitparade, want deze single die komt in de tipparade terecht. Alleen weet deze single niet door te breken tot de top 40. Maar ja, oké, het is een beginnetje. Het nummer werd trouwens geschreven door Al Smith en Peter Dixon.

In 1965 doet ze, zoals zojuist al even aangemeld, mee aan het Nederlandse voorselectie van het Eurovisie Songfestival. Doet ze met 3 nummers, Blijf bij mij, gecomponeerd door Shirley zelf, Als een vlinder en Requiem voor een clown. Met het liedje Blijf bij mij deed ze in 1965 ook mee aan het Nationale Songfestival. Andere deelnemers van dat jaar, om het eventjes in de tijd te zetten, waren Gert Timmerman, Connie van der Bos, Trea Dobbs en Ronnie Tober. En het was Connie van der Bos die de nationale finale

0: That's Why I Die a Little. Maar het loopt allemaal niet zo lekker met haar carrière, althans dat vindt ze zelf. En dan verhuisde Shirley naar Londen nadat ze een contract had getekend bij Robert Stickwood. En nou, geen onbekende naam, want dat is de man die onder andere ook Cream en de Bee Gees in zijn pakket had. Shirley wordt in Londen gemanaged door de voormalige Animals bassist Chess Chandler, die destijds ook Jimi Hendrix nog managde. Maar vanwege contractuele problemen met haar Nederlandse platenmaatschappij heeft Shirley nooit voor RSO opgenomen en bracht haar tijd in Londen door met optredens in Ronnie Scott's Jazz Club in Soho, waar ze een residentie had in Ronnie's zaal boven. Ze richt zich dan meer op R&B dan op de mainstream jazz.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1970 met het nummer Fantasy in Fiction. Het nummer werd geschreven door Roger Bunn. Maar ook dit keer weer een hit. En het was al een hele lange periode dat er nog nooit een hit gescoord werd door deze zangeres.

0: In Londen raakte Shirley's geduld uiteindelijk wel een beetje op. En toen een DJ van het Amerikaanse radiostation WWR haar single Big Boss Man erg goed vond, ging ze naar de Verenigde Staten. En in Los Angeles wordt ze verliefd op haar producer, Frank Byron Clark. En ze neemt daar ook een album op. Wordt helaas nooit uitgebracht vanwege problemen met de platenmaatschappij. En na deze teleurstelling keert Shirley terug naar Europa met haar Frank, die zich echter niet thuis voelde in Europa. Dus het paar keerde vervolgens terug naar Amerika, waar ze in Las Vegas trouwden. Maar, moet ik ook eerlijk zeggen, ze scheidt dan wel weer heel vrij snel van Byron Clark en keert dan terug naar Nederland om haar zangcarrière weer op te pakken in eigen land.
1: Ja, we gaan nu naar 19 maart 1977. Want op deze dag ging de troetelschijf van Hilversum 3 naar het lied Is Me van Shirley Zweres. En ze was dan, ja, zij teruggekeerd uit Amerika. En in Nederland gekomen ontmoetten ze de platenproducer Jaap Egmond. En ze tekent hem bij het platenlabel Ariola en neemt het single It's Me op. Dat onder meer geschreven door Arnie Travis, oftewel Lonkel Ernie en Harry van Hoof. Met de single behaalde Shirley voor het eerst in Nederlandse de Nationale Hitparade en bereikte de achtste plaats. Ook in de top 40 bereikte de plaats haar eerste hit en bereikte daar de 13e plaats. En in België zelfs de 16e plaats. En voor deze single kreeg ze ook een Edison.

It's Me, haar eerste hit in Nederland in 1977. Ja, en een van de opvolgers, Nothing Has Changed in 1978. Die stond al in de tipparade, maar die wist niet door te breken tot de top 40. Het nummer werd geschreven door Bob Benham. En onder andere, en er waren er nog een paar bij, maar die ga ik allemaal niet noemen. Maar dit is dan dat Nothing Has Changed uit 1978.

0: Nothing Has Changed. Ja, die plaat die brengt het niet verder dan de tipnotering. Dat werd net al even verteld. Maar voor haar eerste album, wat ook in deze tijd speelt, gaat ze wel terug naar het Verenigd Koninkrijk. Making Love Is Good For You, 1978. Die wordt geproduceerd door Barry Gard. En die produceerde ook onder andere Bonnie Tyler en Gary Glitter. Dus echt wel een naam. Het album bevat nummers van John Fogerty en Peter Allen. En die Peter Allen, dat is een Australische zanger en singer-songwriter. En die schreef veel voor Olivia Newton-John. John Fogerty hoef ik niet te vertellen, denk ik, wat hij gedaan heeft. Het titelnummer van het eerste album is van Tony Joe White. Maar nu gaan we naar een volgend nummer. Ik weet eigenlijk niet van welk album dat afkomt.
1: Nou, het nummer is uit 1978. En het wordt het lied The Light I Wanna Be gekozen tot NCV favoriet schijf. Het bereikt de 3e plaats in de Nederlandse tipparade top 30 en de 5e plaats in de nationale hitparade top 50. En het is geschreven door de Australische singer-songwriter Digby Richard.

The Light I Wanna Be uit 1978. Ja, we gaan nu naar 1980. En dan nemen ze een heel wonderlijk nummer op. Althans, ik vind van wel Easy Living van de Uriah Heep. En dan is het ook dit nummer. Ja, dat bereik je in de top 40 niet verder als de tip. Maar in de nationale hitparade wordt er nog een 39e plaats bereikt. Nou, we gaan nog even gewoon luisteren wat het wordt.

0: Ja, en dat was dan Easy Living. En het was eigenlijk een mix met It's the Only Way door elkaar gedaan. Dat moet de oplettende luisteraar in ieder geval gehoord hebben. En dat It's the Only Way, dat is van Catapult. Maar ik moet eerlijk zeggen, Easy Living, ze doet het eigenlijk hartstikke goed. Ik heb de band Uriah Heep, want daar praten we dan over, ja, meer dan twee handjes vol keer zien optreden. Het is echt wel een lievelingsband van mij. Maar Shirley Sweres, die doet het zeker niet slecht. Maar vervolgens is het wel haar laatste Engelstalige single. En stapt ze op begin jaren 80 weer over op het zingen van Nederlands. En ze scoort een hit met Heel Even. Roel, en daar weet jij weer meer van.
1: Ja, want Ancora is een lied van de Italiaanse zanger Edoardo Crescenzo uit 1981. In de Italiaanse hitlijst deed het nummer het goed. Hij bereikte de vijfde plaats als hoogste notering. En in hetzelfde jaar coverde Shirley het lied, maar nu heel even als titel. De Nederlandse tekst was geschreven door Tineke Bijhuizen. En dat is de Nederlandse chronoliste van de tijdschriften Libelle en Flair. Met deze koffer behaalde ze de 24e plaats in de Nederlandse top 40. De 31e plaats in de Nationale Hitparade. En in 1995 bracht ze het nummer opnieuw uit. Nu samen als duet met Gerard Joling. Maar deze kwam niet verder dan de Tipparade.

0: heel even. En het is een prachtig nummer. Voor haar Nederlands album Shirley. En dan zitten we in 1981. Werkt ze samen met een keur aan getalenteerde Nederlandse muzikanten. Zoals Okkie Huisdens, Hans Hollestelle, Hans Vermeulen, Floor van Zutphen en Benny Beer. En ook Shirley's zus, Beb Sweres, is dan actief als drummer bij de meidenband The Broads. En die speelt ook nog een keer mee.
1: Ja, we blijven in het jaar 1981 en met het nummer Bij Jou. Dat staat ook op dat album Shirley uit 81 natuurlijk. Het nummer werd geschreven door Tineke Bijshuizen en dit keer was het dan geen hit.

0: In 1985 vraagt Freddy Heineken aan Shirley om zijn eigen composities in Londen mee te helpen opnemen. Ze neemt You Again, As Long As There's Music en een eigen compositie van haarzelf, I Will Love You, neemt ze op. Het orkest staat onder leiding van Dick Bakker, ook geen kleine naam, maar helaas zijn de nummers nooit uitgebracht.
1: We gaan even terug naar 1983, want er wordt er nog een single uitgebracht. Het lied The Way All Friends Do, en dat is een cover van ABBA. Het is geschreven door de heren van ABBA,

0: We stappen even snel door de tijd heen. In 1996 neemt Shirley nog een single op, heel even, maar dan met Gerard Joling. Bereikt de 40ste plaats in de Mega Top 50. En ze zong het thema van de tv-soap Morgen krijg je spijt. Dat werd zowel geschreven als gecomponeerd door Hans van Eyck. En ten behoeve van de dubbel-cd voor Appelsientje nam ze nog een stuk op met het orkest van Harry van Hoof. En sinds 1996 woont ze ook in Spanje. En in een interview met de NRC vertelde ze dat haar eerste connectie met het land ontstond toen ze via kennissen in Spanje belandde na een moeilijke periode. Heel af en toe treedt ze ook nog wel op.
1: Ja, we gaan nu afsluiten met Wil je me soms kwijt uit 1996. Dat werd gebruikt als tune van het RTL-programma De Winkel. Ik ken het niet, maar de single wordt geen hit. Maar ja, we gaan er nu toch nog een luister zeggen. Bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer ons programma, er weer de Story of. En dit gaan we nog draaien dan. Wil je me soms kwijt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding en in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis, omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud. Het doel is om de Ark uiteindelijk weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders in Rotterdam al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met 100.000 euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jetten gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jetten hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Een minimumtemperatuur dan van 14 graden. Morgen is het opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. We leven dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal welkom heten in het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk en Atos RTV. Vrijdagavond is het. Het is even over de klok van 9:00. Dat betekent dat het de hoogste tijd is om het programma Country Style te gaan beginnen. Of je luistert op de zondagmiddag naar de herhaling. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Tussen 4 en 5 hier bij RTV Ridderkerk. Of op de donderdagmiddag dan kan je dit programma beluisteren bij de collega's van Atos RTV. Tussen 4 en 5 uur ook alweer. Nou, dan is dat maar weer helemaal duidelijk. De Atos, waar ook dit programma kunt beluisteren. Nee, dat is niet. Het is tussen 3 en 4 uur. Ik vergis me daar iedere keer in. Gewoon tussen 3 en 4 uur bij de collega's van Atos RTV. We zijn er natuurlijk niet op te luisteren naar mijn gewauwel, maar te luisteren naar muziek.

These Days was dat van Kindred Valley. Ja, Kindred Valley, de plaat die we vorige week mee geëindigd zijn. Dus die konden we niet helemaal uitdraaien. Doen we het deze week nog maar eens een keertje door zo heen. Leuke plaat wel trouwens van Kindred Valley. Alan Jackson, dat is de volgende artiest die we aan de lijn gaan krijgen. 3 minuten lang met zijn 3-minute positive, not too country, up-tempo love song. Luistert.

0: Hey, how much time is that, Keith?
1: 3 minuten.
2: 2:56.
1: Ja, precies.
0: We need 4 more seconds.
1: En daarmee was hij klaar. Precies 3 minuutjes voor de 3-minute positive not to... not too country up-tempo love song. Ja, want dan heb ik het helemaal compleet kunnen maken. Wat dacht je van deze dan? A good way to get on my bad side. Hier is Tracy Byrd samen met Mark Chestnut.

That's a good way to get on my bad side. Tracy Byrd samen met Chess, Mark Chestnut. Ja, dat was, daar zijn we weer helemaal compleet. We stappen in de trein en een treintje met Travis Tritt. Ja, een southbound train. Down the road I go, zo heet het album waar het vanaf komt. Hier is de southbound train.

De Southbound Train was dat van Travis Tritt. Dat is weer van een paar jaartjes geleden. Dat komt uit 2021, dit nummer. De volgende komt van een jaartje terug. De Boogie Till the Cows Come Home. Hier is Claywater.

In My Heaven, dat is het album van Cameron Wrinkle en I Can't Take Me Anywhere. Je luistert naar Country Style. Elke vrijdagavond draaien we dit programma hier bij RTV de Kerk tussen 9 en 10. Elke donderdagmiddag tussen 3 en 4. En nu zeg ik het goed bij de collega's van Atos RTV. En elke zondagmiddag tussen 4 en 5 uur is de herhaling van dit programma hier bij RTV de Kerk. Dus helemaal rond zijn we daarmee. We blijven even in de kroeg. Hier is Better on a Barstool. Just watch.

on a Barstool. Better on a Barstool, zelfs van Josh Ward. We gaan een trio in de uitzending halen. Jason Aldean, ik wou zeggen niet tenminste, Luke Bryan en Eric Church. The Only Way I Know.

Night Train, dat is het album waar dit vanaf komt. Jason Aldean, Luke Bryan en Eric Church. Bonfire. Dat zou de naam van een paard kunnen zijn. Of natuurlijk gewoon van lekker fietsen. Ja, hier is van het album That's Why, Craig Morgan.

Dat is ook wel een vraag als je ergens binnenkomt rijden. Hè? What's a guy gotta do to get a girl in this town? Joe Nichols van het album Revelation was dat. Wij gaan naar de greatest hits van Kim McGraw. Ja, dat is het album waar dit weer vanaf komt. Something Like That.

Something Like That van Tim McGraw. Trick Pony, dat is de volgende die we gaan draaien. Ook weer zo'n best of album, ja.

Drinken met mate natuurlijk. Hè, was dat Tricky Pony? Trick Pony, dat is de formatie. Hier is No Time to Kill.

No Time to Kill was dat van Clintlek. Zullen we er eens een heel groot feestje van maken? We gaan het dak eraf halen. Jawel. Tonight we're gonna tear down the walls. Hier is Randy Travis.

Tonight we're gonna tear down the walls. Always and forever, want dat was het album waarop weer vanaf kwam. Hier is een oud album. Reba McEntire en Climb That Mountain High.

Ik zei roddelplaat, want het komt van het album Rumor Has It. Ja, we gaan de laatste plaat draaien in de uitzending van vanavond. Dat is deze. Tyler Childers en Every Loving Hand.

En Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer 7-11. Dat betekent het einde van het programma Country Style voor vandaag. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV de Kerk, is het tijd voor Jazz en Easy van collega Vele Vogel. Luister je op de zondagmiddag na de herhaling van dit programma, dan is het na 5 tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty programma. En op de donderdagmiddag, tussen na de klok van 4, is het tijd voor de swingende hitmiddag bij de collega's van Atos RTV. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Tot de volgende. Doei.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz en Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er een lekkere zomerse uitzending van maken met deze temperatuur op dit moment buiten. Dus we hebben een beetje gekozen voor Latin Jazz, een beetje Bossa Nova. Ja, eigenlijk een beetje Latijns-Amerikaanse invloeden in de jazz. We gaan alle kanten op, dus het wordt leuk, het wordt lekker, het wordt zomers. En het is wat later op de avond, dus we kunnen daar een lekker bier bij drinken. En wij adviseren voor deze avond een volledige 12 blond. Dat is ook letterlijk een bier van 12%. Een zwaar blond bier, zoals dat dan zo mooi heet. Niet van de trappistenbrouwerij van West-Vleteren, dat ligt in het dorpje ernaast. Maar in het dorpje Woesten, ook onderdeel van de gemeente Vleteren, staat de DK-brouwerij. En die maken prachtige bieren onder de naam Vleteren. Dus een lekkere Vleteren 12 erbij. Daar hoort lekkere jazz bij. Zomerse jazz, zoals ik al zei. En we beginnen met Joe Henderson, de grote Joe Henderson. Ricordame.

Lekker begin van deze zomersuitzending van Jazz and Easy. Joe Henderson, de tenorsaxofonist, die al in 2001 naar het Rijk der Jazzhemel is verhuisd. Maar dat terzijde, een beetje Latin-achtige jazz. We gaan daarmee door. Of eigenlijk meer naar een beetje bossa nova-achtige jazz. Om het helemaal goed te zeggen, is het eigenlijk een bolero. Ik heb het over Consuelo Velázquez. Dat zijn allemaal moeilijke Spaanse namen, maar ik ga toch proberen dat goed uit te spreken. En u kent het allemaal, dat liedje. Het is in 1932 al geschreven en in 1940 door hem als eerste gepubliceerd. En daarna denk ik 100.000 keer gecoverd, omdat het een van de allermooiste liedjes is die ooit gemaakt is. Zelfs de Beatles hebben het een keer gezongen, Paul McCartney. Laten we maar gaan luisteren. U kent het allemaal. Kus me veel. Besame mucho.

ja, en dan vertel ik dat het een pianist is. Maar het is een pianiste. Consuelo Velasquez. Het is een vrouw. En dat hoorde u natuurlijk ook wel hoe ze het zong. Maar dit was echt het origineel van dat prachtige liedje. Dat dus door heel veel mensen is gecoverd. We gaan naar een Braziliaan. Die in 1913 is geboren en 91 jaar geworden is. Maar hij is inmiddels dus wel in het rijk der Latin en Bossa Nova jazz hemelen. Ik heb het over Djalma Ferreira. En ja, het klinkt heel oud, maar het is wel een leuke Latin jazz. Ricardo.

Heerlijke muziek, als je ervan houdt. We gaan naar Antonio Carlos Jobim. Een van de grondleggers van de Braziliaanse bossa nova. Hij heeft zoveel mooie hits geschreven. Die ook weer vele malen zijn gecoverd door grote artiesten, waaronder door zijn dochter. Maar we gaan even naar het origineel luisteren van een van de bekendste bossa nova liedjes. The Girl from Ipanema.

echte klassieker van de Latin Jazz en de Bossa Nova. Antonio Carlos Jobim met The Girl from Ipanema. We gaan naar Tito Puente. Als je het hebt over jazz, Latin, salsa, mambo. Ja, noem al die stijlen maar op. Dan moet je bij Tito zijn. Hij was een Amerikaan van Puerto Ricaanse ouders in New York opgegroeid. En heeft daar toch wel naam gemaakt met zijn prachtige Latin muziek. En ja, misschien herkent u het wel, want ook de grote Carlos Santana heeft dit nummer wat we nu gaan draaien ooit gecoverd. En ik heb het over Oye Como Va.

Tito Puente. Oh joh, kom even. Ja, prachtig. Mooie muziek. Lekkere samba-achtige Latin jazz. En als we het over Latin jazz hebben, dan moeten we zeker naar Dizzy Gillespie toe. Die heeft met zijn song Manteca in 1947 toch wel een beetje de standaard gezet voor de Afro-Cubaanse jazz. Hij was een van de eerste die dat soort stijlen overnam. Het is een klassieker geworden en vaak ook gecoverd in de jazzwereld en wordt gezien als een van de oorsprongnummers van de Latin jazz. We gaan er naar luisteren. Dizzy Gillespie met Manteca.

lekkere muziek hè, van Dizzy Gillespie met zijn band de Mantega, de Afro-Cubaanse jazz. En daarmee gaan we weer even terug naar de samba. En wel te verstaan de One Note Samba. Een compositie die ook weer van die geweldige Antonio Carlos Jobim is. Hij heet eigenlijk, zijn artiestennaam is eigenlijk Tom Jobim, maar dat even terzijde. En we gaan naar een lied luisteren dat gezongen is door zijn dochter Astrid Gilberto. En Stan Getz, die blaast mee op de saxofoon. Hier komt die One Note Samba.

Ja, en ik had het over de dochter van Carlos Jobim. Astrid Gilberto is natuurlijk de dochter van Joe Gilberto. En die had ik klaarstaan voor het nummer dat we hierna gaan draaien. Joe Gilberto, Braziliaans muzikus, was misschien wel de uitvinder van de bossa nova. De echte man die daarmee begonnen is. Jobim heeft daar zeker in bijgedragen daarna. Maar dat zijn wel de twee grootheden als het gaat om de bossa nova. En we gaan naar hem luisteren met het hele bekende nummer Desafinado.

Dus dat was Gilberto die heel veel samen deed met Jobim. Samen hebben zij inderdaad de bossa nova ongeveer uitgevonden. En dat was een prachtige muziekstijl die gelukkig nog steeds heel veel te horen is in deze zomerse uitzending ook van Jazz and Easy. En om het lekker zomers te houden gaan we even naar Eddie Palmieri. Dat klinkt als een Nederlander uit Rotterdam, maar het is een Amerikaan. En hij heeft heel veel Latin muziek gemaakt. Luister maar naar El Molestoso.

Heerlijk. Eddie Palmieri, als je het hebt over Latijns-Amerikaanse muziek, nou dan klinkt dit zeker swingend genoeg. We gaan wat dat betreft nog even in die stijl verder. Dan gaan we naar de vibrafonist en een van de mannen die heel veel heeft bijgedragen aan Latijns-Amerikaanse muziek, jazzmuziek. Ik heb het over Carl Tjeder. Zweeds-Amerikaanse ouders, maar hij heeft op die vibrafoon, maar ook heel veel op drums en bongo's en conga's en pauken en piano gespeeld. Hij kon van alles en het swingt de pan uit. Luister maar, Tropicana.

Carl Tjader. En we gaan van Carl naar Duke. Duke Ellington, de big band leider die prachtige jazz heeft gemaakt. Maar ook gezien wordt als misschien wel degene die de eerste echte Latin jazz song heeft gemaakt. In 1936, als ik het goed zie. Ik heb het over het nummer Caravan. En als u het hoort, herkent u het. Want het was ook heel lang de tune van Wie van de Drie.

U herkent het allemaal, de heerlijke muziek van Duke Ellington uit Canada. We gaan naar Robert Glasper uit Amerika, die een prachtige versie heeft gemaakt met Erykah Badu van het nummer Afro Blue. En daar ga ik straks wat meer over vertellen bij het einde van deze uitzending. Maar eerst gaan we nog even lekker naar die Afro Blue luisteren.

Heerlijk nummer van Robert Glasper samen met Erykah Badu. En u kent het allemaal. Maar het origineel komt van Mongo Santamaria. Die dat nummer schreef in 1959. En het is vooral bekend geworden door John Coltrane. Die u nu op de achtergrond hoort. En tot het eind van de uitzending. John Coltrane die het in 1963 op de plaats zette. Een prachtig nummer met Afrikaanse beats. Een van de eerste Afrikaanse jazz beats. En dat maakt een mooi einde aan deze uitzending van Jazz in Easy, waarin we veel Latin jazz, bossa nova jazz, zomerse jazz, Afrikaanse jazz, nou noem het allemaal maar op. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Uiteraard bedanken we weer Bob den Breeën voor de techniek. Dat doen we elke week. En we bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Hi, I'm Steven Vitali and you're listening to Soon Comes the Night. Radio SLOR, Netherlands, with your wonderful host, Tim Benveen.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, een warm welkom hier vanuit Studio 3 van RTV Ridderkerk. Ik hoop u vanavond weer te verrassen en te verwennen eigenlijk met klanken die nopen u tot beelden maken. Ja. Kelly Andrew, onder andere Roger Eno en Vangelis. Dat zijn wat namen die de revue gaan passeren hier vanavond in deze aflevering 1759 overigens. Zeer zeker, ja, we gaan fijn door natuurlijk. Ik zeg u een heel fijne avond toe en u luistert naar RTV Ridderkerk.

ook vanavond weer welluidende stemgeluiden in Straks als de nacht valt. Dit was Wait Upon the King. Laten we op de koning wachten. Dit is, zoals gezegd daarnet, Kelly Andrews.

Ja, toch een heel bijzondere klanken eigenlijk van deze man, Roger Eno. En ja, zou dat familie zijn van Brian Eno? Ik denk het eigenlijk haast wel. We gaan vanaf hem luisteren naar Evangelos Papatanasiou. Oftewel, Vangelis. Come to me.

0: Right. Everything looks okay up here. Roger out.
1: Ja, zo maakte hij een ruimtereisje met Peter Magener.
2: 11 goes behind the moon.
1: Behind the moon, zoals gezegd.

Clouds of Creation. Vanavond hier in Straks als de Nacht Valt. Ik ga nu de duistere nacht in. En ik neem vast afscheid van u. En ik zeg u tot volgende week. Deep Blue Day. Roger Eno. Tot dan. Tot straks. Als de Nacht Valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Stef Banstra met het NMS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Rotep-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon. Droog en het wordt dan 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn